jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen. Zuidoost-Limburg. Goedemorgen. Dit is Sport FM continu.

is een mededeling van het Ochtendlawaai en Hanengekraai productieteam. Steffi en Benny zijn er even tussenuit. Ze laten momenteel de

0: FM. Dit is drie uur lang de ochtendshow. Veel lawaai en harde gekraai.
1: Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Zon, ja.

Sport FM continu. Goedemorgen. Elke dag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.

jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen. Zuidoost-Limburg. Goedemorgen. Dit is Sport FM Continu. De Facebook Battle. Veel lawaai en handige kraai.

0: Dit is drie uur lang de ochtendshow.
1: Ochtendshow.
0: Veel lawaai en harde kraai.
2: Wakker worden, wakker worden.
3: Sport FM. Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten.

Hit FM continu. Goedemorgen. Elke dag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyad in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
4: In Bilze Hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
5: Zuidoost-Limburg. Goedemorgen.
0: Dit is SportFM Continu. Ja.

Kraai en Hanige Kraai productieteam. Steffi en Benny zijn er even tussenuit. Ze laten momenteel de kip.

0: is drie uur lang de ochtendshow. Ochtendshow. Veel lawaai en harde gekraai.
1: Wakker worden, wakker worden.
2: Sport FM. Sport FM.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is zesde, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Goedemorgen.
4: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
5: Dit zijn de Fouten 19. Sport FM Continu.
6: Dit uur met Benny Marshall.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM. Continu.
2: Dit is De Foute 19.
3: Ook al zijn het maar 15 hits.

0: Foute 19. Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilzen, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.

0: Vrijetijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkhold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkhold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkhold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM.

zijn ze van goud. Oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hits. Dit is de Foute 19.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen.
1: In het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saudische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
2: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
1: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
3: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
1: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
4: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Dongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
5: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
6: De nooit vervelende hits.

De Simple Minds, een Schotse nieuwe groep, opgericht en onder leiding van Jim Kerr in de jaren 80 van de 20e eeuw, vierde de band hoogtijdagen hoor. De band heeft vooral bekendheid vergaard met het nummer Don't You Forget About Me, dat eigenlijk als titelsong voor de film The Breakfast Club werd gebruikt. Maar u kon genieten van een parel uit 1985, The Simple Minds en Alive and a Kicking. Een jaar later vonden we dit in de hitparade, The Human League en Only Human.

0: voilà, mijn fundament is in bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Jouw grootste voor het Zuidoosten.
3: Sport FM continu.
4: De nooit vervelende hits. Bart Mottaert.

simpelweg omdat ik zo van jou, Gordon en Lisa, hier in de Nooit Verveel Nits. Mijn naam is Bart Motaar en wij vervolledigen met niemand minder dan Taylor Swift.

0: Alice Cooper, een Amerikaanse rockzanger. Tot 1974 was dit ook de naam van door hem opgerichte band, waarvan hij deel uitmaakte natuurlijk als zanger. De band werd vooral bekend met hun extravagante rockmuziek. We namen jouw muzika mee terug in de tijd naar 1978, op het einde van het jaar. We hadden dat van niemand minder dan Alice Cooper en How You Gonna See Me Now.
1: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motar.

0: Wij doorkruisen meestal de jaren 70, 80, 90. De millennium met zijn natuurlijk ook de nieuwsheids. Maar af en toe dan springen we toch eens een keertje naar de jaren 60. En dit mag ook nog wel eens een keertje gehoord worden door de Oreo Express en Yummy Yummy Yummy.
1: De lekkerste hits met Bart Botta.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM continue.

werd opgericht in 1987 in het Verenigd Koninkrijk door drie broers. Jeff Aaron Brown, Michael en David Milner. Ze hadden eigenlijk een handvol hits gemaakt, waaronder deze uit 1988. En dit was ook de hoogst genoteerde dat we terugvonden eigenlijk van hun in de hitparade. We hadden over niemand minder dan de Pasadena's en ze hadden over Riding on the Train.

Deze Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots, was zeer populair begin jaren 80, werd opgericht in 1979. En in hetzelfde jaar hadden ze een kleine hit te pakken met Radio. U kent ze zeker nog wel licht met Love Me Just A Little Bit More. Dat uitmondde in een top 10 in 1983 in de hitparade. Maar we luisterden naar de Dolly Dots en What A Night. En dit hier is Martin Garrix, This Dream Of You.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft één iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
1: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
0: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
2: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
0: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.
3: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Dit is de Nederlandstalige Top 30. Het overzicht van de 30 populairste platen. Iedere zondag tussen 11 en 12 op Sport FM Continu. Met Robbie van Beverdaal.
4: Is de nieuwe Nederlandstalige tip van de week.

Zeven minuten over het tijd zijn van 11 uur. Het is zondagmorgen. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van de Nederlandstalige Top 30. Het is vandaag zondag 11 oktober 2026. En je hoort alvast onze nieuwe Nederlandstalige tip van deze week. Het is de nieuwste voor Line de Douw. En die nieuwe single die heet helemaal Overdosis. Opvolger van haar vorige hit die nog altijd heel hoog genoteerd staat in onze lijst. Staat Meteor nog steeds op nummer 1? Dat weten we straks pas. Dankjewel zeggen we aan Barmotaar. Was het tussen 10 en 11 in de nooit vervelende hits. Wij zijn bij jou tot aan 12 uur in het overzicht van de Nederlandstalige Top 30. Beginnen doen we vast met een stijger in onze lijst. Het is Udo met Noskum Wekske. Die staat er ondertussen 3 weken in genoteerd in diezelfde lijst. En die gaat deze week vooruit.

Zij gaat voor de bare minimum, je hoorde niemand minder dan Roxy Dekker. Daarvoor zat Udo in zijn derde week met Noskoem Wegske. Ging hij vooruit in onze lijst. En deze staat er ondertussen 3 weken in genoteerd. 2 hits in elkaar gesmolten, Satisfier en Als de Morgen is Gekomen. Hier is Barry.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM continu.
2: Nieuw in de Nederlandstalige top 30.

Nieuw in onze lijst, je hoorde de nieuwste van Bart Herman, Vintage en Old School. Die draaiden we in onze Nederlandstalige top 30. Daarvoor zat nog Barry Fest, Satisfier, Als ze is gekomen. En dit is Niels de Stadsbader in zijn tweede week. Gaat je vooruit? Hoe

Vijf weken startdeel genoteerd in onze Nederlandstalige top 30. Remo Hermans met Ons pakken ze niet. En daarvoor ging Niels de Stadsbader er één vooruit. Hoe doe je dat in zijn tweede week notering? En deze staan al drie weken in. Sasha en Davies en dit zijn het je ogen.

0: tweede week voor Thomas Julian op naar de pesten. Daarvoor zaten er Sasha en Davy in een derde week. Zijn het je ogen? Onderweg is Rutger van Barneveld. En hij wil een beetje zon, zee en strand naar ons toe brengen.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Dit is de Nederlandstalige Hitparade.
6: De hits van bij ons.
7: Robbie van Beverdaal.

Hij is nog steeds zot verliefd, Bart Keil, met zijn recentste hit nog steeds. Daarvoor 9 weken voor Zomerzonnestrand van Rutger van Barneveld. En deze staat er al 10 weken in genoteerd. En hij gaat nog steeds helemaal loeso. Hier is Marco Schuitmaker.

0: Het is deze week de hoogste nieuwkomer in onze Nederlandstalige top 30. Nederlandstalige tip van vorige week.
1: Maak ik de pijn stil, dit is je pijn stil.
0: Op nummer 11 staan ze, Suzanne en Freek met pijnsteren. Ze kregen afgelopen vrijdag een mooie trofee, want in Nederland komen ze binnen in de top 40 op nummer 1. En onderweg is Niels de Stadsbader.
2: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
3: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
4: Jouw grootste van het Zuidoosten.
5: Sport FM, continu.
6: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade.
7: Hitparade. De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

met Niels de Stadsbader gaat wel deze week achteruit, want hij tuimelt naar nummer 10. En deze is de snelste stijger van de week. Vorige week nog nieuw op 28 en nu doet er hem liefst 20 plaatsen bij. Hij stijgt naar nummer 8. Kijk omhoog is de nieuwste voor Sam Goris.

Ze stijgt deze week terug door naar nummer 4 in haar vijfde week. Liene de Douw met Schaduw van Jezelf. En ze is meteen een alarmschijf met haar nieuwe single. Het gaat razendsnel voor haar. Die nieuwste heet Overdosis. En deze overdosis zit er alweer op tussen 11 en 12. Want nummer 1 is nog steeds dezelfde als die van vorige week. Want daar kwam hij vorige week terug te staan voor zijn vijfde week deze week. Staat er 19 weken in genoteerd. Wij nemen de nooduitgang tezamen met Meteor.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Acht minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De acht zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
2: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Sport FM Continu.
5: Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U vraagt, zij draaien. Het grote verzoekprogramma bij Radio Sport. U vraagt, zij draaien. Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U luistert toch ook mee?
6: Sport FM Continu.
0: Goedemiddag. Robbie van Beverdaal.

0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U vraagt, zij draaien. Het grote verzoekprogramma bij Radio Sport. U vraagt, zij draaien. Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U luistert er ook mee.
1: Sport FM, continu.
2: Een heel zonnige zondagnamiddag. Het is 12 uur gepasseerd. 6 over 12 om precies te zijn. 11 oktober 2026, van harte welkom in een nieuwe uitzending van U Vraagt en Wij Draaien. Tot aan 2 uur moet je het stellen met Robbie van Meverdaal. En zoals elke week, de telefoon is bijgestaan door Danny Konings. Je kan hem wel op 089-23-56-61, 09-23-56-6. Moest ik nog zelf even nadenken. Ah, ik moet de telefoon maar terug ophangen hier. Die Audi zit nog altijd in ons systeem, maar die bestaat al lang niet meer. We begonnen ervan samen met de nieuwste van Helene Fischer, An meiner Seite. En hier we beginnen aan onze hele race en verzoek is eerst nog een streepje muziek met komend weekend in aantocht. Het is dan Hoeselkermis. Het gaat gegarandeerd een heel leuk feestje gaan worden. En deze zal vast ook wel van de partij zijn ergens in een of andere lokale café. Journey, Don't Stop Believing.

We keren terug naar 1982 met Journey and Don't Stop Believing. Je zal ons volgende week ook wel ergens tegenkomen in een of andere zaak. En dan gaan we er een heel leuk feestje van maken. Beste DJ, graag een plaatje voor Toon Schoefs. Groeten komen vanwege Mark Jacob met Sam Goris.

Sam Goris hoorde je met Marijke. Beste DJ, graag een plaatje voor Wiske Wolles. Groeten komen vanwege Jan Kuipers. En met hem keren we naar 1968. Dit zijn de Marbles. Only One Woman.

0: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzwellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC. Aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag. Van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Sport FM continu.

30 jaar geleden was dit een kanjer van een hit in de mega 40, zal ik zeggen. Toen was het nog de super 40. Celine Dion hoorde je met It's All Coming Back To Me Now. Beste DJ, graag een plaatje voor Lisbeth Hertoghe, die op 14 oktober jarig is. Dikke proficiat wordt je gewenst door Konings Danny met Toto. Hier zijn ze nog een keertje met Rosanna.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM continue.

Het was een grote, de 1990 voor Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. 3 jaar daarvoor scoren ze ook een heel grote hit met Alone. Beste DJ, graag een plaatje voor alle hoestelaren die volgende week kermis gaan vieren. Groetjes komen van Konings Danny. Wij zijn er een beetje te oud voor geworden. Maar voor de kinderen nog een leuke attractie op de kermis. De carousel van Monique Smits.

We draaien een rondje op de carousel. Je hoorde Monique Smits. Beste DJ, graag een plaatje voor Jetje uit Kleine Spallen. Groeten komen vanwege Fina Boulet met een plaat van Jovali. En deze komt er weer uit 2001. Het was toen een grote zomerhit. Mooi is het leven.

Mooi is het leven, hoorde je van Jo Valli, beste DJ, graag plaatje voor Geert en Sandy, voor Toonschoefs, de vrienden van het dierenpark, voor Wout en Destiny, als ook voor het ganse radiosportteam. Dankjewel, groetjes komen vanwege Marie-France en Albert. En zij vroegen de plaat aan van Manuel, ik ben een dromer.

Wiltira en Dana Winner hoorde je met Het staat in de sterren geschreven. Beste DJ, graag een plaatje voor Joske Proens en Alice. Groeten komen vanwege Mark Jacob.

1972, Hanny en de Rekels hoorde je met Mario. Beste DJ, graag een plaatje voor iedereen bij Café de Engel, ook voor het ganse radiosportteam. Groetjes komen vanwege Jan Kuipers en Wiske Wollos. Waar is mama Lauda zeker gebleven?

We keren terug naar 2018 met Alm Clausi en Mama Laura. De kinderen thuis, die zeggen niet Mama Laura, die noemen het gewoon Mama Laura. Maar ja, als het kind maar een naam heeft, zeker. Deel 1 sluiten wij af. Van u vraagt wij draaien met deze grootheid uit de 90s. Hier is de Temperer en Maya en Feel It. Tot zometeen in deel 2, na tijd zijn en het nieuws van 1 uur.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Acht minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De acht zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.
2: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
4: Sport FM Continu.
5: Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U vraagt, zij draaien. Het grote verzoekprogramma bij Radio Sport. U luistert toch ook mee?
6: Robbie van Beverdaal.

We keren terug naar 1973 met deze Nederlandse band BZN. Je hoorde ze met Sweet Silver Annie en daarom werd het 6,5 minuut over de tijd zijn van 1 uur. Het is zondagmiddag 12:02. U vraagt en wij draaien. Beste DJ, graag een plaatje voor Anthony Wolfs. Een spoedig herstel gewenst vanwege je schoonbroer Jan en Wiske Wolfs met Earth and Fire.

Ze kwamen uit 1979, Earth and Fire. Niets te verwarren met Earth, Wind and Fire, want dat was ook een andere groep. Je hoorde ze met Weekend hier op de radio. En dat is het ook nog steeds. 089-2356-61 is ons telefoonnummer, of gewoon even mailen. Radiosportfmcontinu@gmail.com. Graag een plaatje voor Marleen Kloesen, die op 8 oktober jarig was. En voor Berto Pertoens, die op 11 oktober jarig was. Dikke proficiat wordt je gewenst door Konings Danny. En voor Fine Bullet moeten we een plaatje draaien vanwege Jetje uit Kleine Spouwen. Jannes werd gevraagd. Ja,

Gas erop deden wij het samen met Jannes. Beste DJ, graag een plaatje voor Ludo Meisters en Franske Thijssen. Groeten komen vanwege Mark Jacob met Ben Kramer.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Zuidoost-Limburg. Prettig weekend.
2: Dit is Sport FM Continu.

1967, je hoorde de Easy Beats met Friday on my mind. Beste DJ, graag een plaatje voor mijn allerliefste vrouwtje Diana. Groetjes komen vanwege Harry met Peter Maffay.

Het is en blijft een smartlapper, deze Peter Maffay. Je hoorde hem met Doe. En nu we toch in dat genre zitten, zullen we dat volgende ook maar erbij doen. Liefste DJ, graag zou ik het liedje Ik hou van jou van Dane Winner willen aanvragen. Dit liedje draag ik met heel mijn hart op aan mijn lief vrouwke Belinda. Want na al die jaren is één ding dat nooit veranderd is. Mijn liefde voor haar. Wat het leven ook nog brengt, zij blijft mijn grootste liefde, mijn geluk en de vrouw waar ik iedere dag opnieuw mee wil delen. Groetjes komen vanwege jouw fijntje Chris met Dane Winner.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
4: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM, continu.
6: Continu hits.
7: Zaterdag en zondag van 9 tot 10 uur ga je helemaal...

Origineel uit 1979 voor Earth, Wind and Fire. En 99 opnieuw op plaat gezet dankzij Fats and Small. Jors nog een keertje met September. Beste DJ, graag een plaatje voor Konings Danny. Groetjes komen vegen Jan Kuipers en Wiske Wolles met Jan Smits.

0: Jorde Jan Smits met Vrienden voor het Leven. Beste DJ, graag een plaatje voor mijn allerliefste Jeff Timmermans. Groetjes komen vanwege Lotte. En hij werd wereldberoemd dankzij de film en de serie Ferry. Natuurlijk Ferry Bouwman, beter bekend als Frank Lammers. En hij was de king van de camping.
1: Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad, maar ook weer kwijtgeraakt.

0: alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: De king van de camping, je hoorde Frank Lammers. Beste DJ, graag een plaatje voor Tandani en voor Gerda, voor Yvonne en Mieke, voor Josian en Micheline, voor Jeff en Sonja, voor Paula en voor Irene uit Zutendaal. Groetjes komen vanwege Janine met een Duitsstalige plaat. Dit is Andy Borg uit 1982. Die beroemde draaiwoorden, Ich liebe dich.

1982, en ik niet wat ik wou zeggen 2082, want dan zijn we wel vooruit in het gaan in de tijd. Andy Borg hoorde je met die beruchte draaiwoord. Af en toe moeten we toch eens een beetje kunnen lachen op de radio. Beste DJ, graag een plaatje voor Janine, Gerda, Yvonne, Mieke en Josian. Groetjes komen vanwege Annie. En graag een plaatje voor Marie Frans en Albert, Geert en Sandy, Wout en Destiny, Jos Kaproens en Alice. Voor John Boes en Mark Jacob en iedereen die ik vergeten ben. Groeten komen vanwege Toonschoefs met Marco Scheidmaker.

0: Grote tijd geweest voor Marco Schuitmaker. Je hoorde hem met Engel Bewaarder. Graag een praatje voor Lude Meisjes en Franske Thijssen in het woonzorgcentrum in Beverst. Groetjes komen vanwege Josie Segers, Lidie Sauwens, Jan Kuipers en Wiske Wolles. Onderweg is Salem Segers.
1: Complex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
3: Is Sport FM continu.
4: Robbie van Beverdaal.

Dat noemen ze dan tot de allerlaatste minuut. Origineel uit 1965 van Johnny Lyon. In 2019 opnieuw op plaat gezet door Salem Segers. Je hoorde hem met Sofietje. En de volgende plaat is speciaal voor onze kleinste thuis, die afgelopen dinsdag jarig was. Maar die zal het vorige week wel zeker en vast niet gehoord hebben. Speciaal voor de 9e verjaardag van Leander. Dikke proficiat vanwege je papa. En ook vanwege Mathies. Met deze DJ Maurice en de Snollebolletjes.

Joren ze, de snolle bolkes en DJ Maurice met De Vloer is Lava. En daarom is het deze uitzending van U Vraagt. Wij draaien erop op deze zondag tussen 12 en 2. Zometeen veel plezier en leuten met Ricky in de Jukebox Souvenirs. Ook Christophe en Johnny komen onder andere nog langs. Maak er vast een fijne en gezellige zondagnamiddag van. Wij zijn er weer voor een andere editie van dit programma U Vraagt. Wij draaien. Eruit gaan doen we met deze Flash and the Pan. Early morning wake-up call. Fijne zondag en tot een volgende keer maar weer. Bye bye.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Acht minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De acht zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

van een mens. Het is vandaag zondag 11 oktober 2026. Van harte welkom hier bij Radio Sport. Tussen 14 en 15 zijn we toen uitzending 1678 van onze shoebox souvenirs. Maar deze verhaal zijn natuurlijk een dankjewel aan onze vorige collega. Hij was voor jou tussen 12 en 2 met ons verzoekplaatprogramma bij Radio Sport. U vraagt en hij draaide ze voor u. En helemaal vandaag Robbie van Beverdaal. Gewoon te gedragen gaan we naar bezoekers terug in de tijd. We gaan bezoeken de hits van wanneer het begon ze weer aan. De jaren 50, 60, 70, 80 en de jaren 90. We begonnen vandaag onze eerste vocale geluid in het jaar 1981. Het waren Ricky and the Rockets in Roll On Rock and Roll. Zullen we zeggen, veel luisteren genoten.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzallen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.

Dat waren Mickey en Sylvia, Love is Strange uit het jaar 1956. Daarvoor Tony Ronald, Help, Get Me Some Help. Hij kwam met 1971. En bij ons heeft een drielijk vandaag met Gene Pitney. It Hurts to Be in Love. En hij kwam met 1964.

Sarah Vaughan was met Broken Hearted Melody. Zij kwam erbij uit het jaar 1958. Daarvoor de Renegades met hun versie van Cadillac. Zij kwam uit het jaar 1964. Wij zijn toegekomen uit onze instrumentale geluiden, daarop aansluitend onze rocker van de week.

0: Zoals meteen onze rocker van deze week. Het waren geluiden van Tommy Room met zijn versie van Carol uit het jaar 1964. Daarvoor instrumentale geluiden van Willie te staan met his Giants Adjuin Adjuin uit 1963. Zo dadelijk tijd voor onze Nederlandstalige, maar het eerst even een stukje reclame.
1: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siegen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.

Uit het jaar 1968 komen de mamas en de papas met Dream Little Dream of Me. Daarvoor de groep Racy, Lay Your Love on Me. Ze kan het jaar 1979 en ons eerste drieluik van vandaag, duo onbekend. Rode Rozen op Witte Zijde, onze Nederlandstalige uit het jaar 1971.

Dat was het dan, onze knuffelplaat voor deze week. Jim Reese met Distant Drums uit het jaar 1966. Daarvoor Shaking Stevens, Sweet Little 16. Hij kwam erbij uit het jaar 1983. En in 1961 kwam dat Cliff Richard samen met Hank B. Marvin en Throw Down a Line.

0: U luisterde naar Zoebok Souvenir. In samenstelling en presentatie van Ricky.
1: Zo, beste mensen, van onze laatste plaat nog even meegeven. Wat allerlaatst kon je luisteren naar de Highwayman met Michael uit het jaar 1960. Earth in Fire met Stevens uit het jaar 1969. En Bobby Vinton met The Roses Are Red uit 1962. Zo zit erop voor mij voor deze zondag. Ik zeg u hartelijk dank voor het luisteren. Zo dadelijk na drieën is heel keer present onze Christophe met zijn Slam Jam. Zo, beleef de maand en dan maak ik een afspraak voor volgende week zondag. Ik ga alvast een fijne en gezellige zondag toewensen. En natuurlijk krijg je natuurlijk nog mee de groetjes van mij, Ricky. En ik zeg dan ook tot een volgende keer dan maar weer.

0: Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Acht minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De acht zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
5: Slam Jam.
4: De leukste actuele hits en klassiekers op Sport FM Continu.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Slam Jam Klassieker.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilzen of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.
4: Sport FM continu.
5: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

0: Vrijetijdscomplex Active Tongere biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM continu. Continu hits.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.
2: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6. De leukste actuele hits en klassiekers op Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allez, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: Sport FM continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM, continue.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de btw-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
5: Slam Jam.
4: De leukste actuele hits en klassiekers. Op Sport FM Continu.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM. Continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
4: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Sport FM continu.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugddoende 22 graden.
2: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleus Hubel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Het is weer tijd voor zo'n heerlijk radiomoment.
5: Het zotte komt, het zotte komt.
6: Last call.
4: Een vol uur, alleen maar de populairste popmuziek. Afwisseld met wat leuke feiten.
7: Stand by for action.
8: Met Johnny Geurt.
4: Johnny Geurt. Welkom, het is het zotte kot. Het is Sport FM, continu. Ja, en die controle in handen nemen, dat is mooi. Laura Branigan aan het begin nu met self-control. Yeah!

0: Uit de zomer van 1984 alweer, Laura Branigan, de Amerikaanse, geboren in New York, midden jaren 50. Je hoorde Self-Control.
1: Disco music.
0: Zo regelmatig hebben we zin om onze hoge hakken aan te trekken en nog eens even flink uit te pakken met een disco-klassieker. Wekelijks pikken we dan ook graag zo één disco-flotser uit ons hitarchieven.
2: Disco sound.
0: Gooi je alle danspasjes maar in de strijd, samen met Wild Cherry en Play That Funky Music. Hey!

0: een gouden disco-deuntje van heel lang geleden. Wild Cherry met Play That Funky Music.
1: Cijfers en feiten.
0: Uit onderzoek is gebleken dat elke seconde zo'n 2 miljoen mensen op deze aarde opnieuw verliefd worden.
1: Volstrekt nutteloze weetjes. Nutteloze weetjes.
0: Clichés over verliefdheid, ze zijn meer waar dan dat je dacht. Denk aan knikkende knieën, klamme handjes of blozen. Zijn maar een paar van de uiterlijke kenmerken die er op komen treden wanneer je echt verliefd bent. Ook de vlinders in de buik zijn echt, zo hebben professoren onderzocht. Dat is namelijk een soort van adrenaline-kick die je krijgt wanneer de liefde hoogtij viert. Liefde ook op de radio. Het is Sport FM continu. Nu met Phil Collins en You Can't Hurry Love.

0: Evans en You Can Hurry Love. De hitmuziek die je doet lachen.
1: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
2: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
3: Sport FM continu.
0: De feiten die je doen versteld staan. Het is weer zo'n vol uur.
3: Hot music.
4: This is Dropkick with a red dash album message in two parts.
0: Met alleen maar de lekkerste muziek. Dit zijn Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. This world can-

steel-elementje, ons hart. Het kan zomaar gebroken worden. Ik heb misschien nog wel een leuk experimentje. Probeer als koppel, man, vrouw, maakt niet uit. Als je maar even verliefd bent op elkaar, nu even dicht naast elkaar te zitten. Zo, heel dicht bij elkaar. En nu moeten jullie de komende plaat, dus de volle 3 minuten lang, elkaar in de ogen staren. Maar echt letterlijk in de ogen. En dan krijgen jullie na precies 3 minuten allebei dezelfde hartslag. Ja, leuk experimentje.

0: je zou dus nu eigenlijk je hartslag moeten meten, hè? De koppels die elkaar 3 minuten lang in de ogen staarden, hebben op dit moment, volgens het onderzoek, en dat is bijna gegarandeerd, dezelfde hartslag gekregen.
1: Just the hits.
0: Mooi. Daar zouden we eigenlijk een fotootje van moeten nemen. Zo'n ouderwetse, of zeg maar moderne Polaroid. Een direct klaar Polaroid. Jonas Blue, Liam Payne en Stella Lennon. Nu, hier, in het Zottekot.

0: klopt er weer hard aan. Zinderen weer door je radiotoestel. Alle clichés opzij. Regeltjes om gebroken te worden. Het is radio met een uitroepteken. Radio Sport FM continu.
1: This is DJ Johnny.

0: die je doen versteld staan. Het is weer zo'n vol uur.
1: Hot music.
2: This is Dropkick with a red dash album message in two parts.
0: Met alleen maar de lekkerste muziek. Dit zijn Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. This world

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: SportFM continu.
2: Johnny Geurts.
3: She's crazy.
2: Het zottekot met Johnny Geurts.
4: Hey, luister vrienden.

0: die je radio weer lichtjes laat ontploffen.
1: I'm just a clown.
0: Soms hoeven cijfertjes niet groot te zijn om uit te blinken.
2: Dit hebben we net uit de krant gescheurd.
0: Nummerborden met bijzondere cijfers of cijfercombinaties zijn afgelopen maand voor miljoenen euro's geveild op een veilingbeurs in de Verenigde Arabische Emiraten. Een nummerbordje met uitsluitend het cijfertje 1 op werd door een zakenman, Arif Ahmad, gekocht voor 18 miljoen dirham. Dat is zo'n 4,5 miljoen euro. Ja, nummerborden zijn nu eenmaal daar in die Arabische landen enorm populair. Als je nog ergens een bordje hebt met een nummer, misschien moet je het maar eens

0: Niet alleen een zangeres, ook een actrice. En je kent haar bijvoorbeeld als jurylid in The X Factor en ook van The Voice UK. We draaien Rita Ora met Let You Love Me.
1: Stay tuned.
0: Tijd dat we nog eens even terugkeren naar de hitparade en de top 40 van toen.
2: Let's go, go, go.
0: We schrijven 1969, het jaar dat Percy Sledge scoorde met My Special Prayer, Je t'aime mon au plus, van Jane Birkin. En Serge Gainsbourg scoorde een nummer 1 plek in onze top 40. En een magistrale hitklassieker uit 1969 draaien we van Elvis Presley, Suspicious Minds.

0: bijzonder nummer, want het was de laatste hit waarmee The King een nummer 1 hit scoorde in de Amerikaanse hitparade. Johnny Hendricks.
1: Sport FM. Jouw grootste voor het Zuidoosten. Continu. Het Zandekot.
0: En nu we toch de hitparades van toen overlopen. Hits uit de jaren
2: 80. Classic hit.
0: De teletijdmachine gaat ons weer terugflitsen. We houden halt in 1989. 1989. Het is het jaar van de eerste uitzending van het eerste commerciële televisiestation in Vlaanderen, de VTM. Nog in 1984 wordt de Fabeltjeskrant, de bekende kinderserie, voor het allerlaatst uitgezonden. En terwijl de orkaan Hugo een verwoestend spoor achterlaat over de eilanden in het Caraïbisch gebied, scoort Belinda Carlisle een top 10 hit. Leave Light Off.
3: Ouch, that hurts.

0: Nadat ze de groep The Go-Go's oprichtten, werd het ook tijd voor een solo-carrière. Zo in het midden van de jaren 80, Belinda Jo Carlisle, oftewel Belinda Carlisle, uit de top 40 van 1989. Serving the universe. Welkom in dat bruisende weekend. Weekend op je radio.
1: Ja, het is weer weekend.
0: Dat is genieten hier bij Sport FM Continu. Side to side, Ariana Grande samen met

0: jij je radiotoestel die lekker op volume 10 staat? Het bruisende hitgeweld? Daar zeggen we alleen maar ja tegen.
1: Retro klassieker.
0: Yes, an owner of a lonely heart.

0: optreden van de alles overheersende en heerlijkste radiomomenten. We deden het met Yes, Owner of a Lonely Heart uit het voorjaar van 1983.
1: Het Zottekot, het Zottekot.
0: De lichtjes worden gedempt. Het Zottekot is er weer volgende week.
2: It's showtime, everybody! Showtime!
3: Johnny Geurts.
4: Radio in de hoogste versnelling.
0: Blijf wel bewegen bij je radio, want er volgt natuurlijk nog veel meer. Wij gaan eruit samen met deze van Kings of Leon. It's time to take.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM. Continu.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Frans & Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Frans & Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Frans & Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Oh nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
4: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
6: Dit is
5: Sport FM Continu.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
2: Goedenavond. Sport FM, continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Dongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongerenborgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6 uur 30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Zuidoost-Limburg, goeie avond. Dit is Sport FM Continu.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Lekker, lekker. Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

die typische sound van de 60s. Ja, deze keer met de Britse formatie, de Honeycombs. Ze hebben maar een paar jaar bestaan hoor, maar ze hadden deze ene grote hit. Een one-hit wonder. Have I the right? Dit is toch lekker, hè? Een lekker begin in de koffiebreak.

soms moet je ver gaan zoeken achter die sunshine natuurlijk. Hè? Leo Unger uit 1974. We zaten al in 64, daarna in 74 en nu in 84. Ja. Na zonneschijn komt regen. Of...

Kiko featuring Conrad en Firestone, muziek van deze eeuw in deze koffiebreak. En daarvoor hoor je nog Piazza Dora met Jermaine Jackson. When the rain begins to fall was het. Een lekkere uit 1984 ook al.

blijft toch lekkere, die 80s muziek. Dave Stewart en Annie Lennox, oftewel de Eurythmics. En Run Away From You, Torn On My Side. We blijven lekker in de 80s met deze van Cockrubber. Just Around The Corner.

stelling wat je zou durven denken. Het zijn geen Britse hoor, maar het zijn Amerikaanse. Deze Cock Robin en Just Around the Corner. Ons instrumentaatje waarbij stemmen ook gebruikt worden als instrument.

beetje een atypisch nummer voor deze Rolling Stones met Mick Jagger natuurlijk. Almost Here You Say uit 1990. En ze blijven maar meegaan. Hè. Deze hier is Don McLean. Castles in the Air. Moet je zien.

Frans Veerse van deze Franse groep. Le Rita Mitsuko en Marcia Baila. En inmiddels is de zangeres Catherine Ringer ook al overleden. Ja, het gaat allemaal snel. Deze hit kwam uit 1984. We blijven in datzelfde jaar met Hot Chocolate en I Gave You My Heart.

De hitparade van 1969 ook alweer. Origineel het nummer van Barry Ryan. Ja, je weet wel, die meneer van Eloise. Deze keer had hij het over The Color of My Love. In de versie van Jefferson. Zo, de koffiebreak, die zit erop. Maak er nog een prettige dag van. En niet te vergeten, een beetje lief zijn voor elkaar. Hè. Tot een volgende keer.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: fijne voor Rod Stewart.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: In november van 1996 werd dit de eerste single van zijn gelijknamige verzamelalbum If We Fall In Love Tonight. En dat album is een verzameling van hoofdzakelijk romantische nummers en covers. If We Fall In Love Tonight, Rod Stewart dus. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, die van Somber, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, de week is alweer voorbij gevlogen, hè? Ja, en daarom zitten we nu weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de mooiste love songs van toen en van nu. Ik zou zeggen, waar je ook op dit moment mag luisteren, probeer het zo gezellig mogelijk te maken de komende twee uurtjes. En geniet mee van bijvoorbeeld Gilbert O'Sullivan. We gaan helemaal terug naar 1971. Een grote hit was het toen voor hem, Nothing Rhymes. En wat dacht je van deze klassieker uit 1984? Het Klein Orkest, Over de Muur. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

volledig geschreven en gecomponeerd door Nena zelf, onder haar echte naam, Nena Kerner, en staat op haar succesvolle studioalbum Made in Germany. In een nummer blikt de zangeres openhartig terug op de ups en downs in haar leven, waarin ze zingt over liefde, succes, verlies en persoonlijke groei. Nena, uit 2010, In Meinem Leben. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil dan ook zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het al natuurlijk, hè, gaan we kijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Je hebt nog wel wat geduld nodig, want je krijgt het van mij pas te horen in deel 2. Maar uiteraard, zoals elke week, heb ik het alvast op de Facebookpagina van Liefde enzovoort geplaatst. Liefde, spatie ENZ, zo vind je terug. En dan kan je het daar alvast rustig nalezen. Gaan wij ondertussen luisteren naar Douwe Bob. Hij is onderweg met Note to Self. Na deze, voor Shania Twain uit 1998. You're still the one.

is de fan. Maar die naam werd toen nog niet vermeld in de bandnaam. Dat kwam pas later. En op het einde zou dan Gloria Estefan dan helemaal solo verder gaan. Uit 1986, die fijne, Falling in Love. En wil je een keertje de videoclip bekijken van deze plaat? Wel, ik heb het jou gemakkelijk gemaakt en ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. Niet alleen de Miami Sound Machine ga je daar terugvinden, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook, ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En verder heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Of wil je het gewoon eens herbeluisteren? Dat kan. En ik heb dus de link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Liefde, spatie, ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan misschien ook nog even. Ondertussen gaan wij luisteren naar John Lennon. Ik neem je mee naar 1980 met dat mooie Woman. Maar eerst de Stereophonics met Maybe Tomorrow.

De groep werd al in midden van de jaren 60 opgericht en heette The Moments. Maar in 1979 hebben ze hun naam om contractuele redenen moeten veranderen naar Ray Goodman & Brown. En onder die naam hadden ze een hele grote hit te pakken in 1980 met deze hele fijne Special Lady. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. We hebben 2 uurtjes gekregen en die gaan we ook volop benutten. En krijg je van mij ook in deel 2 het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur neem ik je bijvoorbeeld nog mee naar 1974. Barry White, Never Never Gonna Give You Up. Graag tot zometeen.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
5: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: destijds de vierde single van het debuutalbum Paradijs op Aarde en betekende de grote doorbraak voor Mama's Jasje. In 1996 zou trouwens Guus Meeuwis en Vagant er ook nog een hele grote hit mee te pakken krijgen. Zo ver weg. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de mooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het is er bijna. Het liefdeshoroscoop. Nog een drietal plaatjes geduld en dan kom je te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. En we gaan die tijd wel heel fijn invullen met bijvoorbeeld Leo Seya. Een dikke hit werd het in 1977, When I Need You. En wat dacht je van Jeffrey Osborne? Deze komt uit 1986, You Should Be Mine, The Woo Woo Song. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Sport FM. Continu. Elk uur.
1: De hits van de wereld. Nog een goede 5 minuten zijn we verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Bruce Springsteen. Sunday Love.

0: 2025, Bruce Springsteen en Sunday Love. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort, uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je krijgt zin om iets te veranderen in je liefdesleven. Singles kunnen merken dat ze niet langer genoegen nemen met oppervlakkig geflirt en liever iemand leren kennen die echt interesse toont. Wie een relatie heeft, kan samen met de partner een beslissing nemen waar al langer over werd nagedacht. Dat geeft een prettig gevoel van vooruitgang. 8 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Niet alles hoeft meteen een bestemming te krijgen. Voor singles kan juist een luchtig contact verrassend leuk blijken wanneer je de verwachtingen laag houdt. Koppels kunnen plezier halen uit iets heel gewoons, zoals samen koken, een wandeling of een avond waarop niets hoeft. De ontspannen sfeer doet jullie allebei goed. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je aandacht wordt deze week getrokken door iemand die je intellectueel prikkelt. Een goed gesprek kan bij singles meer losmaken dan een opvallende eerste indruk. Binnen een relatie is er ruimte om samen nieuwe plannen te maken of een oude wens weer op te pakken. Je liefdesleven krijgt daardoor een frisse impuls. 9 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Een gevoel uit het verleden kan onverwacht weer naar boven komen. Voor singles is dat vooral een kans om te ontdekken wat je vandaag werkelijk zoekt. Niet om terug te kijken. Koppels kunnen merken dat een oude ergernis minder belangrijk wordt wanneer jullie zien hoeveel er intussen veranderd is. Er komt meer emotionele ruimte. Kreeft, je hebt 6 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niet voortdurend in de belangstelling te staan. Singles kunnen juist indruk maken door belangstelling te tonen voor het verhaal van een ander. In een relatie kan de aandacht even verschuiven naar de partner. En dat wordt gewaardeerd. Een beetje minder ego en wat meer nieuwsgierigheid brengt verrassend veel warmte. 7 knuffelpunten voor de leeuw.
1: Maagd.
0: Een onverwachte wending kan je vaste ideeën over liefde door elkaar schudden. Misschien reageert iemand anders dan je had voorspeld. Of blijkt een situatie minder ingewikkeld dan gedacht. Singles doen er goed aan ruimte te laten voor verrassingen. Koppels kunnen samen lachen om iets wat eerder nog een bron van ergernis was. 2 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme werkt zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Singles kunnen rekenen op een flinke dosis aandacht en hebben bovendien zelf beter door wie de moeite waard is. Voor koppels ontstaat een speelse sfeer waarin aantrekkingskracht opnieuw duidelijk voelbaar wordt. Maak vooral tijd voor elkaar, zonder alles te willen bespreken. 5 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Dit is jouw week om duidelijk te maken wat je werkelijk verlangt. Singles kunnen een sterke aantrekkingskracht voelen die moeilijk te negeren is. In een relatie kan een eerlijk gesprek leiden tot een diepere vorm van vertrouwen. Je hoeft niet langer rond een bepaald onderwerp heen te draaien. Spreek uit wat je voelt. Je bent hiermee de winnaar deze week, schorpioen, met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je hebt behoefte aan vrolijkheid en dat werkt aanstekelijk. Singles kunnen iemand leren kennen via vrienden, een hobby of een activiteit waar je normaal niet speciaal voor zou gaan. Koppels kunnen elkaar opnieuw verrassen door iets spontaan te ondernemen. Het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn om toch waardevol te worden. 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Een beetje zachter voor jezelf zijn helpt ook in de liefde. Singles kunnen ontdekken dat ze zichzelf soms onnodig veel druk opleggen. In een relatie mag je best toegeven dat je ergens onzeker over bent. De ander hoeft niet altijd een sterke versie van jou te zien. Juist kwetsbaarheid kan voor meer nabijheid zorgen. 9 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je liefdesleven kan een onverwachte draai krijgen. Voor singles ontstaat mogelijk interesse vanuit een hoek waar je helemaal niet bezig was. Koppels kunnen samen besluiten om een gewoonte te doorbreken die al lang hetzelfde verloopt. Verandering brengt hier geen onrust, maar juist nieuwe energie. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je voelt deze week veel aan, maar laat je niet volledig leiden door vermoedens. Singles kunnen iemand verkeerd inschatten wanneer ze te veel betekenis geven aan kleine signalen. In een relatie is het beter om een vraag gewoon te stellen dan zelf een antwoord te bedenken. Duidelijkheid voorkomt onnodige onzekerheid. 3 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat op onze Facebookpagina en dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Dit is Sport FM Continu. Hoesselt 106.9. Tongeren 107.7.
1: Radio met gevoel, liefde enzovoort.

man die verliefd werd op een vriendin die hij al jaren kent. De track is terug te vinden op het album dat in 1984 uitkwam, Wheels Are Turning. En voor dat nummer zijn twee verschillende videoclips trouwens uitgebracht. De eerste video lijkt op een amateurvideo en de tweede is een meer professionele setting. We hebben het natuurlijk over REO Speedwagon en Can't Fight This Feeling.

je dit van mij krijgt te horen, ja, dan weet je dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1983.

0: is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenacht.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM, in Tongeren-Borchloon op 107.7 FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.